Van Gelder. En ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads K.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

here with whiskey on my breath. I know I should be ashamed,

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: het is wel erg. Je kan er dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Let's go hear that.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

voor wat het allemaal maar waard is. Of wat het allemaal maar waard mag zijn. Voor wat? It's worth. U hoorde de formatie Old Crow Medicine Show. Doe me dan gelijk denken aan de Dr. Hook en de Medicine Show. Maar natuurlijk is dit heel iets anders. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Drie uurtjes lekkere country muziek. En ik was natuurlijk al buiten geweest met mijn Vince. En als je dan naar buiten kijkt, ziet het er een beetje somber uit. Voor veel mensen misschien wel plezierig dat het even een stukje afgekoeld is. Af en toe een buitje. Goed voor de natuur.

Maar ja, dan reden genoeg om, lekker aan te schuiven. Tijdens uw ontbijt of wat u ook aan het doen bent. Je kunt op vele manieren natuurlijk naar Crossroads Country luisteren. Dat kan natuurlijk door een internetradio, of via de computer, of via de telefoon. We zijn op alle manieren bereikbaar. Nou, ik hoop dat u gaat genieten van de show. Genoeg muziek om te draaien. Wat nieuw, wat oud. Iets uit Nederland. Ja, en iets heel nieuws in de dubbeldraai. In de dubbeldraai heb ik namelijk, hoe heet ze? Lily Meola. Is nog niet zo heel lang bezig. Heeft haar eerste officiële album uitgebracht. Zat eerst ietsje wat in een andere genre. Wat meer singer-songwriter genre. En heeft zich toegelegd op de country. Ze heeft een mooi country album uitgebracht. Die hoort u in de dubbeldraai. We hebben natuurlijk Martina McBride als maandartiest. En we hebben een favoriete country top 3. En ik mocht van de week, of het moet fout gegaan zijn met de mail, maar ik had geen mailtje ontvangen van Han Kreeftenberg. Inmiddels bijna een vast item in het programma. 3 nummers met 1 overeenkomst. Maar ja, misschien is hij op vakantie, heeft niet gemeld, hoeft hij ook niet. Het is ook geen aangenomen werk en het is ook geen verplichting, dus we gaan het horen. Nou, genoeg gepraat. We gaan de liefde laten zegevieren. We gaan de liefde laten vliegen. Ik zend een beetje liefde uit over u heen. En voor één iemand speciaal. Die zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

Zo, drie dames die hun sporen wel verdiend hebben in de country muziek. Want ik had hier Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris in After the Gold Rush. Dames hebben een paar albums uitgebracht samen als zijnde trio. En dit komt van deel 2 af. Als u daarin geïnteresseerd bent en dat op wil gaan zoeken. We gaan een verzoekje doen van Johan. Het is niet zomaar een verzoekje, want in dat liedje hoort u de hartslag van een nog ongeboren kindje. Wat opgenomen is door de echo. En dat is het kindje wat gezond geboren is destijds van Niels Geuzebroek. Die dat in zijn nummer verwerkte. Take Your Time, Girl. Die gaan we dus draaien. Dan moet ik even zijn verzoekje erbij pakken. Dat gaan we doen voor Carlijn, die pas in het ziekenhuis haar galblaas heeft laten weghalen. En haar dochtertje van een half jaar oud en een zoon van 3 jaar en haar partner zijn blij dat de operatie gelukt is. Ja, natuurlijk. Want je wil natuurlijk never nooit je moeder of je partner kwijtraken, toch?

van Lee en Ryan. Dat is een hele slechte dit hoor. Lee en Ryan. Nee, dit is Martina McBride. Oh, André toch. Foei. Foei. Dat is vloeken in de country cake. De eerste van drie van deze Martina McBride. Ja. Learning to fall. Ja, je hebt wel eens van die momenten. Dan ben je met je gedachten heel erg anders. En ik ga niet in detail treden, want dat hou ik lekker voor mezelf. Maar het volgende nummer heeft daar wel wat mee te maken. Want dat nummer stuurde ik gisteren iemand toe. Maar dan door mijzelf. Getracht, dat zeg ik, wat, ik ben gezanger natuurlijk, hè. Getracht te zingen. En gewoon omdat ik het leuk vind om af en toe een beetje te rommelen met muziek. En zelf eens mijn stem te gebruiken. En het gewoon een heel prachtig nummer is, Jan Heg. Ja. Want ik maak u natuurlijk nieuwsgierig. Wat heeft Jan aangevraagd? Nou, die bracht er van formatie Alabama. Feel So Right.

Ja, 2009 had hij hier een nummer 1 hit mee. We hebben het over Jason Aldean, Seas Country. Natuurlijk kwam hij later in 2010 samen met Kelly Clarkson in Don't You Wanna Stay. Prachtige duet, wat ook nog eens herschreven is met een Nederlandse tekst door Edwin Evers. Die bracht het nummer samen met Glennis Grace uit. En ja, zo belichten we natuurlijk vele kanten van de countrymuziek. Hier dus een stukje van de stevige kant. En we gaan nou weer een hele andere kant op. Een beetje de geestelijke kant, om het zo maar te zeggen. Maar niet zo heel erg lang geleden ontviel ons Wim Pols. Wim Pols was natuurlijk naast countryzanger ook radiopresentator. En deed dat veelal bij de evangelische omroep. Heeft ook heel veel gospel country gemaakt. In verschillende hoedanigheden en in verschillende bands gezongen en gespeeld. En we hebben hier een uitvoering van The Outbound. De Colossus Hands, die gaan we draaien. Prachtig nummer. Waar u ook Thekla Lutting op hoort zingen.

0: Een van de Everly's, oftewel Phil Everly, hoor u hier met The Air That I Breathe. En nummer natuurlijk een cover op het prachtige nummer van de Hollies. En ik moet ook zeggen, de Mavericks hebben dit nummer ook gecoverd. Evenals Key Day Ling. Dus zo zijn we weer even een beetje bijgepraat. Maar niet over wie er jarig waren.
1: Piep op de piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, we kijken altijd even van woensdag naar woensdag in verband met... Of van donderdag tot en met woensdag in verband met natuurlijk de mensen in de herhaling. Wij gaan naar 16 juli. Speck Rhodes. Op 17 juli Craig Morgan en Luke Bryan. 18 juli die. Wat staat er nou? Jongens. Oh, Kilpatrick. Wat een naam. Kilpatrick, ja. Ricky Skeks was ook op de 18e jaar. 19 juli Billy Parker en George Hamilton de Ford. Op 20 juli Cindy Walker, G.E. Main en Josh Abbott, Mimi Roman, Rodney Foster en T.G. Shepard. We gaan naar 21 juli Paul Brandt en Sarah Carter. En dan nog op 22 juli Don Henley. En Don kennen we natuurlijk als liedzanger van de Eagles. En uiteraard heeft hij ook veel dingen solo gedaan. Volgens mij was zijn laatste solo project het album Cass County. En daarvan draai ik Waiting Tables. MUZIEK

En dat was het nummer van Ray Price. Aangevraagd door Jan Hef. Die schreef, zou je deze klassieker even ten gehore willen brengen voor jouw publiek? Hebben we deze gedaan, Jan. Weer mooie keuze. Dankjewel. En zo gaan we van de ene romantiek naar de andere. Want klaar heb ik staan Faith Hill op verzoek van Johan. En we gaan die draaien voor Rwanda, een vrouw die ontzettend goed is in haar werk, maar thuis uitrust van een enorme drukke dag, avond op haar werk. En zij is bazin, of in ieder geval leidinggevende bij de HEMA in Helmond. Ze regelt alles binnen dat bedrijf in Helmond. Altijd behulpzaam voor de klanten en helpt iedereen met respect. En ja, zo is zij nou eenmaal. Nou, dat is geweldig en zo hoort het ook. We gaan draaien There You Be. Ja, komt af van de film Pearl Harbor. Mocht u die nooit gezien hebben, is het zeker een aanrader. Houdt u van romantiek? Ga de film kijken. Echt prachtig. There You Be.

deze van Eddie Rabbit. Driving my life away. Ja, dat gaat bij iedereen zo, hè. De volgende is op verzoek. Een verzoekje van Hattie. Die wilde graag Mel Tillis horen met Burning Memories.

verbrande herinneringen. Dat is nogal wat, hè? Vorige week met de verjaardagen draaide ik een nummer van Jamie Johnson. En ik vertelde daarbij dat dat een de andere kant van het verhaal is van het nummer van Lee Ann Womack. Want Jamie Johnson die vertolkte vorige week She'll Be Back samen met Elvis Costello. Maar dat komt natuurlijk af van het nummer welke Lee Ann Womack op haar album heeft staan. En die heet dan He'll Be Back. Prachtige nummer, luister maar eens.

0: Michael Martin Murphy hoorde je met Red River Valley, een nummer van weleer. En dat is deze man ook. Hij luistert naar de naam Dave Dudley. Stond bekend om zijn liedjes over vrachtwagenrij, oftewel de trucker. Hier is A Trucker Prayer.
1: Thank you, Lord, for all the miles without an accident. But I want to ask just one more favor.

Zo, een treurig gebedje brengt ons bij verzoekje van Johan. En dit verzoekje is voor Sharona. Is een fantastische supervrouw, zo schrijft Johan, die afgelopen zondag 12 juli in gedurfde toestel op de kermis over de kop is gegaan. En iedereen zat te kijken naar de zittende Sharona, die als enige in het begin van de kermis deze attractie in durfde te gaan. Dus een echte kanjer. Applaus kreeg ze. En daarna kwamen andere mensen die het toen ook wel durfden om in de attractie te gaan. Dus Sharona die heeft een beetje reclame gemaakt daar op de kermis. Ja, tegenwoordig wordt het steeds gekker met die toestellen. Ik moet zeggen, ik zag laatst een keer een filmpje van zo'n boot. Die heen en weer gaat. En toen zijn de mensen, omdat het apparaat misschien niet goed verankerd stond. Wat de reden was, weet ik niet. Maar het ging in ieder geval heen en weer. Dat de toeschouwers op het apparaat zijn gestaan. Omdat hij niet zou gaan kantelen. Dus... ja, ik ben geen broekenpoepert, maar mij niet gezien. Ik ga niet het noodlot opzoeken. Je zou zeggen dat daar een bepaald keurmerk op zit. Maar goed, dan gaan we voor Sharona draaien. We gaan een live uitvoering draaien van Ilse de Lange met Almost. Live opgenomen in het Gelredome.

prachtig George Strait met Don't Tell Me You're Not In Love. Geweldig. Hij stond gisteren in Apeldoorn. Aanvankelijk had ik het idee om daar naartoe te gaan. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want er was een... Moet ik even kijken. Dat ik nog even terug kan halen in mijn afbeeldingen. Er zat namelijk een of ander legerorkest bij. Even kijken hoor, of ik dat nog 1, 2, 3 kan vinden. Nee, ik kan het niet zo snel vinden. De zonde van de tijd, zo, hè? Dat, we willen toch muziek horen. Maar de plannen waren even wat gewijzigd. Zeker niet minder leuk. Maar goed, Waylon trad op in het Oranje Park, heet dat geloof ik, in Apeldoorn. Met een legerorkest. En daar zou hij nummers hebben gespeeld van zijn Time Jumper album. Al moet ik me met zo'n orkest toch afvragen van hoe klinkt dat. Zou best mooi kunnen klinken, maar ik hou toch van de authentieke country instrumenten. Dus een pedal steel. Ik kan me niet voorstellen dat er in zo'n orkest zo'n apparaat staat. Maar, of zo'n instrument moet je dan zeggen. Want dat klinkt nogal oneerbiedig. Maar goed, ik heb in ieder geval wel een nummer van zijn album even erbij gepakt. Dat iedereen heeft in zijn leven zo'n hele lange laan. Waar wat vol ligt met herinneringen. Oftewel een memory lane. U gaat luisteren naar Waylon, oftewel Willem Bijkerk.

0: geweldig. Waylon Memory Lane.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan dus even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag en vanaf woensdag en de rest van de week. Vandaag wordt het in het noorden 18 graden, terwijl het in Zuid-Limburg nog 23 graden kan worden. Vooral in de ochtenduren en in de avond kunnen in het noordoosten enkele buien overtrekken. In de middag is het overwegend droog en wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. De komende dagen blijft het vrij normaal zomerweer met temperaturen vaak tussen de 20 en 24 graden. Vooral woensdag is er kans op regen. De andere dagen verlopen droog met zonnige perioden. Dan gaan we even een oversteek maken naar de woensdag. Woensdag brengt een noordwestelijke stroming meer buien. De meeste buien trekken over het noordoosten van het land. Maar ook elders is het verstandig de radar in de gaten te houden. Het wordt 19 tot 23 graden van noordwest naar zuidoost. En er staat een matige aan de zee vrij krachtige noordwestenwind. Op de lange termijn blijft de wind in de eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien met maxima op donderdag van 19 tot 22 graden en vrijdag van 20 tot 24 graden. Vanaf zaterdag komt er echter weer warme lucht richting Nederland, maar vooral in het zuiden en oosten weer kans op zomerse temperaturen van meer dan 25 graden. De kans op regen is eerst klein en de zon heeft vaak flink wat ruimte om te schijnen. Na volgend weekend nemen de neerslagkansen langzaam toe, maar het blijft wel aangenaam warm met temperaturen schommelend tussen de 22 en de 27 graden. Nou, dat is lekker weer. En wat doe je dan? Dan ga je lekker op een eiland in de stream zitten.

Ja, dat was de tweede van Martina McBride. Als zijnde de maandartiest in de maand juli en augustus. Wat inhoudt dat ze bij mij in ieder geval in dit programma drie keer voorbij komt. Ieder uur een keertje. Zou normaal ook zijn bij New Country, maar gewaardeerde collega Bouke van de Vliet is lekker een paar weekjes op vakantie, althans. Afgelopen week was hij ziek, dus zijn eerste programma verviel al. Maar aankomende drie weken is hij ook niet vanwege vakantie. Dus heeft even een vakantiebreak. Kreeg een appje van Jan Pastoor. En die zocht een nummer in het systeem. En die kwam uit bij Red Akins met Same Old Story. Hij zei, ik zou deze graag willen horen van Chip Taylor. Komt van het album Big River. Maar die kon hij niet vinden. En dat kan omdat hij in het systeem stond als zijnde Same Old Story. Ja, het is maar hoe je het schrijft, hè. All is ook old, maar dan schrijf je het anders met een kommaatje erin. En ik heb al eerder gezegd, het systeem is punt, komma gevoelig. Dus zodoende, ja, dan vind je hem niet.

naar de laatste nieuwe van Taylor Swift. En is geloof ik een titelsong van een filmpje. Of het komt er in ieder geval voor. Of in voor. Een film van Toy Story. Maar bij ons komt hij af van de eerste helft van 2026. Als zijnde de country hits. En dat is met volgende nummer niet het geval. Zij begonnen als een groep met zes of drie vrouwen en drie mannen. Als zijnde de Guys and Dolls. Komen uit Engeland. Maar het echtpaar scheiden zich af als Grant en Forsyth. Zij emigreerden van Engeland naar Nederland. Hebben hier een hele tijd gewoond. Helaas is David Grant een aantal jaar geleden komen te overlijden. Maar gelukkig hebben we muziek nog. We gaan luisteren op verzoek van Hattie naar Only a Fool.

Ray Dillon, prachtig uitvoering van deze Don't Forget to Remember. En daarvoor op verzoek van Hattie draaiden we Only a Fool van Grant and Forsyth. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen van Wendy. En Wendy vraagt deze voor de draaiende presentator aan, oftewel voor André, Zac Brown Band met Whatever It.

Oh, en deze is voor jou. Ja, en deze is voor Jan Hecht, want die wilde graag John Michael Montgomery horen met I Can't Love You Like That. En ik draaide natuurlijk Lee Ann Rimes met You Light Up My Life.

0: John Michael Montgomery hoorde u hier met I Can't Love You Like That. We gaan gauw verder met de show, want ik heb straks een favoriete country top 3 van Johan. Die wilde daar ook weer eens een keer gebruik van maken. Maar hij had natuurlijk ook nog een van zijn verzoekjes in zijn mailtje staan. Want hij stuurt die wekelijks stuurt die door via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Mocht u dat makkelijker vinden om niet in dat verzoeksysteem te moeten zoeken, dan mag u dat natuurlijk ook altijd. Dus niet voor sommige mensen, het is gewoon voor iedereen in gebruik. info@crossroadscountryradio.nl, dat is het e-mailadres. Nou, we gaan in ieder geval even kijken voor Renate en Huub, het nummer draaien van Bruce Springsteen. Want Renate en Huub die zijn druk op zoek naar een tijdelijk appartement voor Johan. Want Johan moet even een paar dagen zijn huisje uit. Of een aantal dagen, want hij krijgt een renovatie in zijn woning. Hij krijgt een ander keukenblok, een ander toilet, de douche wordt aangepakt. Dus dat is even een paar dagen dat ze daar tijd voor nodig hebben. Ja, dan moet je even je huis uit. Of in de klerenherrie zitten. Nou, daar word je ook niet heel veel vrolijker van. Maar in ieder geval zijn Renate en Huub daar druk mee doende. En het gaat ze zeker lukken. Ik heb de live versie opgezocht van Sandy. Samen met de E Street Band hoort u hier Bruce Springsteen.
1: Come on, brother. He's gonna be bugging me for a raise in a minute. You gotta cool some of that out. Ready? We'll start. Say, we'll start just standing.

0: formatie Midland komt af van hun laatste album, Stages. En u hoorde Walk a Mile.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, vandaag in de dubbeldraai een dame die bij het grote publiek denk nog niet bekend is. Zij luistert naar de naam Lily Meola. Ik ontdekte haar onlangs via via. En via was via de playlist van Danny Vera's Vintage Vibes. En daar zat ik op mijn werk naar te luisteren. Toen hoorde ik deze dame langskomen. En ik had gelijk mijn oren gespitst, want ik hoorde een bijzondere stem. En dat verbaasde mij, ik zeg wel eens toeval bestaat niet, maar op 17 juli, dus afgelopen vrijdag, kwam haar debuutalbum uit. En haar debuutalbum, die heet You and I. En daarvan ga ik twee nummers draaien, want het is een country gerelateerd album. We beginnen met Tumbleweeds and Chewing Gum. Zingt ze samen met good old Willie Nelson. En als tweede draai ik van het album de titelsong You and I. Dames en heren, uw aandacht voor Lily Meola. Onthoud die naam. Nou.

Ja, de derde en tevens laatste van... Ja, Martina McBride, hè, als zijnde maandartiest. U hoort haar hier samen met Alan Jackson in Louisiana. Woman and Mississippi Man. Breng ons bij een verzoekje. Wel een bijzonder verzoekje, want... ik vraag me af of deze band wel country is. Hoe die in het systeem terechtgekomen is, ik weet het niet. Maar hij is aangevraagd... door Jan en Gonnie. Ze schrijven er ook bij. Een band waar je jammer genoeg weinig van hoort. Ja, wat daar de reden van is, ik weet het niet. Ik ben niet zo op de hoogte van deze Mumford & Sons. Want aangevraagd is The Gave.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

heerlijke stem heeft die man ook, hè. U hoorde natuurlijk Ricky van Shelton, Love and Honor. Breng ons bij een zanger die bekend werd via een talentenjacht, volgens mij USA Got Talent of zo. En daar, ik zie nog het gezicht van Simon Cowell. Ik zat gisteren nog aan Wendy te vertellen. Hij stond daar op die bühne en toen vroeg Simon Cowell van... joh, wat ga jij doen? Ja, hij zit hier, ik ga een country liedje zingen. En ik kwam daar met een band. En hij zette zijn nummer in. Nou, kan je zeggen, de hele tent stond op zijn kop. En je zag de wenkbrauwen fronzen van Simon Cowell. En hij moest toch toegeven dat het toch wel goed was wat die man neerzette. En ik heb het over Drake Milligan. Hij heeft inmiddels zijn derde album uitgebracht. Welke luistert naar de naam Tumbleweed. Daarvan draaien we Old Flames en Old Whiskey.

Kenny Sirat, dat is de naam van deze zanger welke u hoorde. En ik draaide After the Storm is Over.

0: En dan nu, de favoriete country top 3 van...
1: Ja, ik zei het al aan het begin van de uitzending dat... Johan graag nog eens een keer een favoriete country top 3 mocht insturen. Hij zegt, als er nog plek voor is, zou je dan op de derde plaats Willie Nelson willen draaien met Man with the Blues. En op de tweede plek Sam Outlaw met Two Broken Hearts. En ik vind dat Lee Ann Rimes met Waste the Day and Waste the Nights wel op nummer 1 kan. In mijn favoriete country top 3. Nou, we gaan hem voor je draaien, Johan. Hier is die.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

hoorde Lee Ann Rimes in de favoriete top 3 van Johan. En die stond op de eerste plek. En op de tweede plek vonden we Sam Outlaw met Two Broken Hearts. En Willie Nelson draaide als eerste met Man with the Blues. Even terugkomende op het verhaal van de Mumfords and Sons. Die zijn geïnspireerd door een band die, waar we eigenlijk mee begonnen, de show. Met de Old Crow Medicine Show. Daar zijn ze door geïnspireerd. En Mumford and Sons die spelen in principe folk, indie en alternatieve rock. En indie rock is weer een stroming binnen de country muziek. Dus vandaar de link met Crossroads Country Radio. Ik heb nog twee nummers te gaan. Als eerste Michael Peterson met Since I Thought I Knew It All.

Michael Peterson. En daarmee komen we aan het einde van deze Country Mood. Ik heb nog een leuke afsluiter van Roy Orbison. We gaan eruit met Crawling Back. En die gaan we draaien nadat ik u bedankt heb voor het luisteren. Voor uw verzoekjes. En ik wens u een hele fijne week. En volgende week zijn we er natuurlijk weer voor een nieuwe Country Mood. Zeg, maak er een fijne zondag van. Een fijne woensdag van. En een hele goede week. Ik zeg tot de volgende. Dag.

0: Welkom bij het tweede uur van... Oh nee, we gaan eerst de eerste uur nog doen, hè? Ja, ja, je weet tegenwoordig maar nooit, hè? Maar we gaan echt gewoon met de eerste uur beginnen.
1: Het begin beginnen.
0: Ja, nee, dan... Welkom bij het eerste uur van Kansland. En ik ga Ronald welkom heten natuurlijk. En,
1: goedenavond.
0: En dan Johan voor de techniek. Valerie voor foto's, social media. En de verfrissing die we af en toe nodig hebben. Want het is wel weer natte voetenwerk.
1: Het is weer aardig op temperatuur inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Onze uitzending begonnen we vanavond met Garth Brooks. Against the Grain. Ja, we hebben toch wel moeten zoeken nu om eigenlijk een goede opener te kunnen vinden. Want ik heb wel heel veel van Garth Brooks, maar ze zijn niet allemaal openend zoals wij gewend zijn.
1: Ja, we hebben er aardig wat van Garth al gehad ondertussen. Dus dit was weer eentje om even lekker op tempo te komen. Ondanks het warme weer moet je eigenlijk rustig aan doen. Dus ja. Ze gaan ook dit uur en het komend uur ook nog wat hele mooie rustige liedjes doen. Zodat mensen ook gewoon heerlijk kunnen genieten natuurlijk.
0: Luister ook naar het tweede uur, want er zitten ook hele bijzondere dingen in.
1: Het wordt weer een hele variatie. Het eerste uur bestaat voornamelijk deels uit liedjes die door Jaap weer zijn aangeleverd. Ja. Jaap, hartelijk dank wederom weer voor het uitzoeken. En natuurlijk een paar mooie oudjes weer van jou. Dus ja. De LP gaan we weer gebruiken, dus onze techneut moet weer aan de gang.
0: Ja.
1: En het tweede uur hoort u wat onze techneut allemaal nog meer kan. Maar daarover later nog heel veel meer.
0: Daar komen
1: het enige
0: we weer
1: wat hij niet
0: terug.
1: Kan is die liedjes zelf aankondigen, dus dat zullen wij maar voor hem doen.
0: En zingen ook niet.
1: Wij gaan door naar de volgende. Die kan beter zingen dan ons namelijk. We gaan door naar Carly Christine Slusser. Haar doorbraak kwam met Every Little Thing uit 2017. En daarna kwamen er ook nog hits samen met Lee Brice en met Ashley McBride. Carly is beter bekend onder de artiestennaam Carly Pierce. Het liedje waar we naar gaan luisteren is een rustig liedje. Zeker met dit warme weer. Maar het is een prachtig mooi liedje. Helaas vol met liefdesverdriet. Maar daar kunnen ze bij country nog wel wat van. Should have known better.

0: No, Carly. Piers.
1: Piers, should have known better.
0: Ja.
1: Hij zou beter moeten weten, het goede thema van een liefdesliedje. Hij gaat bij haar weg en hij is vergeten wat hij daarmee kwijtraakt.
0: Ach ja.
1: Ja, moet je hem helemaal niet doen.
0: Je maakt keuzes soms, maar het zijn niet altijd even goede.
1: Dan gaan we naar de volgende en die kennen we ook nog van de Ewop.
0: En ik kan net zeggen, we gaan toe. Even terug naar de Ewop-tijd. Ja.
1: Zeker. We gaan heel erg terug naar de Ewop-tijd, maar ook naar de Bluegrass-tijd. Want we gaan het hebben over Peter Rowan. Hij begon zijn carrière met Rockabilly, daarna Coast Sea Blues en vervolgens Coast Sea Folk.
0: Oh.
1: Die man kan ook aan de kant op. Gelukkig voor ons ontdekte hij ook Bluegrass, namelijk door de Country Gentleman en door de Stanley Brothers. En dankzij Bill Keith mocht hij bij de band van Bill Monroe auditie doen. En dan kwam hij in 1966 door in de Monroe's Bluegrass Boys terecht. Een jaar later ging hij alweer samenwerken met David Grisman en weer later ook met Richard Green. En vervolgens natuurlijk nog een hele rij andere mensen waarmee die man samengewerkt heeft.
0: Ja.
1: We hebben als Ewop-gangers het getroffen dat we Bill Keith hebben gehad. We hebben ook getroffen dat we Peter Rowan hebben gehad. We gaan niet luisteren naar een opname van de Ewop nu. Zou ik ook zelf kunnen doen. Maar dit is ook een prachtig mooie van hem. Peter Rowan met New York Town. One.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, we hebben er maar weer wat uitgekozen. Met heel veel moeite.
2: Wauw, niet zomaar wat. We gaan het hebben over de Johnson City Sessions.
1: Ah, kijk.
2: Die waren namelijk in 1928 en 1929 gehouden door Frank Buckley Walker, de baas van Columbia Records, oftewel de Hillbilly Divisie.
1: Ah.
2: De bedoeling hiervan was om talent te ontdekken, met name in de Appalachian Blue Ridge Mountain muziek. Dus dat is de stijl die we vandaag even gaan verkennen. En welke heb je daarvan gevonden?
1: Nou, daar heb ik dus de Rowan Country Ramblers gevonden met nummer Southern Number 111. Ik zeg het maar gewoon even zoals ik het zeggen wil. En dan de tweede is Clarence Green. En dat...
2: Je zit 99 jaar in de gevangenis.
1: Ach jee. Ja, dan moet hij hopelijk nog 100 worden. Dan heb je nog een jaartje vrij. En dan het laatste van het rijtje van drie is Richard Harold. En die bezingt, ik denk het vissen. The Fish's Mate. Maar we gaan beginnen met Rowan Country Ramblers.

0: Ik wil toch maar even zeggen, we zijn deze nummers en de muziek voor de oude doos mogen we altijd met heel veel dankbaarheid nog gebruiken van Douwe Mik. En die heeft ons wel heel veel mooi materiaal gegeven.
1: Ik ben blij dat we in zijn traditie nog steeds mooi voort kunnen gaan. En zeker ook met deze muziek. Ja, we praten wel over opnames die gewoon bijna 100 jaar geleden zijn gemaakt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij zijn deze weer precies 100 jaar.
1: Bijna 1928 ongeveer. 28, ja. 29 zijn deze sessies opgenomen. De drie die je nu hebt gedraaid, die waren ook op de eerste dag meteen al aan de beurt. Dus die, letterlijk 1928.
0: Ja.
1: Ja, dan praat je toch al. We gaan maar aardig richting de 100.
0: Ja.
1: We zijn blij natuurlijk dat we dat soort prachtige muziek kunnen hebben. Ook met alle contacten die we hebben natuurlijk. Maar ook inderdaad alles wat je van Douwe hebt gekregen.
0: Nou, ik ben er nog steeds heel dankbaar voor. Ik
1: vind het leuk dat we dankzij hem deze muziek nog steeds kunnen draaien.
0: Ja.
1: De volgende die we gaan draaien, dat zijn ook wel bekende voor jou, hè?
0: Ja hoor, ik heb nog eens geknikkerd en dat. Dus,
1: Ja, ze zijn iets minder oud dan de vorige. Maar volgens mij kan jij er nog wel wat over vertellen, Delien Vincent.
0: Ja, goed. Het zijn twee muzikanten waarvan Vincent familie is van. Oh ja, Ronda. Af en toe kom ik niet op die namen. Maar goed, Johan die helpt me. Ronda Vincent. Dat zijn een broer en zus van elkaar. En dan krijg je ook echt de mooiste dingen. En die samenzang van hun is zo bijzonder.
1: Ja, daarom is het heerlijk dat we dat soort muziek nog steeds kunnen uitzoeken en kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: En daarom gaan we ze ook draaien. Ze zijn heel blij dat je komt. Dan welcome home. Ja.

0: We hebben het niet vermeld. Maar ik zeg het er nu wel bij. Tantiman heeft dus Ewop. Of Ewop, Loeret, Country en Keetjen.
1: Nou, dat we alles uitzenden vandaag. Hè?
0: Ja.
1: Dit waren Rebecca en Simon Rose Lace samen met Matt en George Kirby en Alan Kelly, een Engelse band uit Hertfordshire en een mooie mix van Engeland en Amerika met een beetje energie erin, hè, zoals je hoorde.
0: Ah.
1: En het ging inderdaad over Lafayette, Louisiana.
0: Prima.
1: Ja, Pout en Cajun.
0: Ja, zeker. Ik ook wel, hoor.
1: Waar je ook van houdt, is volgens mij van Jimmy Lawton.
0: Nou, dat zeker. Ik heb daar heel lange tijden van mogen genieten. Regelmatig op live concerten geweest. Contacten met hem gehad. Hij is een paar keer bij ons in een studio geweest. Toen nog aan de Pascalstraat. Zelf was hij nog de eerste gast die bij ons kwam aan de Nieuwstraat. Dus ja, zo hebben we deze man nog jaren mogen kennen. Maar goed, jammer genoeg is hij overleden. En hij heeft nog wel wat LP's gemaakt en ook nog wat CD's. Maar ik heb nu een LP van hem. En daar zingt hij samen met Donna Linton. En ja, op die LP staat ook een nummer wat Jimmy zingt samen met Ine Masseurs van de Tumbleweeds. Met het nummer Somewhere Between. Dat hebben hun ook samen gezongen. Maar die hebben we al een paar keer gehoord. We gaan nu naar Jimmy Lawton en Donna Linton met het nummer Morning Coming the Early.

0: Ja, van LP, hè?
1: Ja, je hoort het niet, hè?
0: Je hoort het niet.
1: Blijft gewoon.
0: Hij was
1: weer
0: fantastisch goed. Maar hoe begonnen wij eigenlijk altijd met de LP? Want dat hebben we nu niet gedaan.
1: Ja? Zeker wel, ja. Je hoort hem vanzelf, het krasje.
0: Ach.
1: Alleen deze keer deed hij de naald zo netjes keurig op de plaat dat je het niet van de plaat zelf hoorde.
0: Nee.
1: Deze paste keurig, dus... Zometeen nog een LP.
0: Nog een LP komt erachter.
1: Een beetje
0: bezig. Ja. Maar dan gaan we naar de volgende.
1: Zeker, we gaan naar de High Women. Speciaal voor Valerie. De High Women is namelijk een Amerikaanse countrygroep bestaande uit Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris en Amanda Showers. De groep is opgericht in 2019 en het idee voor de groep ontstond bij Amanda Showers, die de vrouwelijke tegenhanger wilde oprichten van de mannengroep de High Women.
0: Ah.
1: Waar we ook wel eens een keer wat van gedraaid hebben. De High Women natuurlijk bestond uit de countrylegendes Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Het doel van Amanda was om meer vrouwelijke countryartiesten op de radio en op de festivals te krijgen. Vandaar dat ze de vier zeer stevige, sterke dames bij elkaar gezet hebben. Wat gewoon een prachtig mooi resultaat geeft. Kunnen we over praten, moeten we gewoon lekker naar luisteren. The High Women met My Name Can't Be Mama.

0: Nou, fantastisch toch?
1: Prachtig, die dames bij elkaar.
0: Ja,
1: dat soort initiatieven moet je vaker hebben, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor het krasje alweer, dus we gaan weer over naar een LP. Inderdaad, en volgens mij heb je weer een hele mooie uitgekozen.
0: Ik heb er een hele mooie uitgekozen. Frankie Lane. Dat is een countryzanger die als heer op tafel komt. Kijk maar, het is echt een heer.
1: Keurig een pak.
0: Ja. Maar goed, hij heeft toch wel het een en ander aan bekende nummers gezongen. Waarvan bijvoorbeeld Gentle on My Mind. By the Time I Go Cat to Memphis. En dan Honey, A Little Green Apples. Dat zijn allemaal nummers van Frankie Lane. Uit de LP The Country Sounds Of. En dan gaan wij luisteren nu naar een nummer. En het zijn echt oude nummers, want ze zijn van 1973. Dat is voor ons doen toch nog wel redelijk jong. Oud. En dan gaan we dus luisteren naar To Each His Own.

0: Ja, Frankie Lane, die kent hem nog. Het is een mannetje van al wat jaren geleden. Hij had ook hele bekende nummers, wat ik net al vertelde natuurlijk.
1: Ja. Dat is een keer mooi met een orkest erbij.
0: Ja, moet je horen, hij knettert nog na. Het is echt kampvuur, hè?
1: Ja.
0: Vind ik zo lekker, heel lekker met
1: kampvuur. Oud en nieuw bij elkaar.
0: Barbecue. Ja, zeker. En we gaan naar weer twee hele bekende. Ik zeg er niks over. Ja, maar zeggen, Ronald.
1: Nou ja, de eerste is Chet Atkins. Namelijk, Chet ontwikkelde samen met Owen Bradley en Bob Ferguson de Nashville Sound. Hij was in de eerste plaats gewoon een gitarist. Maar bespeelde daarnaast ook de mandoline, de viool, de banjo en de ukulele. Volgens mij ongeveer alles met snaar.
0: Ja.
1: Rolling Stone omschreef Atkins ooit een keer als de uitvinder van de popgerichte Nashville Sound. Die countrymuziek redde uit een commerciële dip. Oh. Oftewel, iemand die gewoon weer lekker ouderwets goede country maakt in plaats van het 13 in een dozijn een tijdje toen gemaakt werd. Het is een van de beste gitaristen ter wereld geweest. En wat krijg je als je die naast nog een hele goede gitarist zet?
0: Een fantastisch iets.
1: En daarom heeft Jaap hem voor mij gekozen. Want die andere gitarist is namelijk Mark Knopfler van de Dire Straits. Chet Atkins en Mark Knopfler samen met de volgende keer als we hier zijn. The next time I'm in town.
0: Oh, moet je zo lang wachten?

0: Ja, dat is een mooi steltje bij elkaar, die twee.
1: Ja, Jaap had beloofd dat de volgende keer dat ik hier zat, hier weer eens prachtigs van Mark Knopfler ging draaien. Dus hij heeft zijn woord gehouden.
0: Ja, ja.
1: Next Time I'm in Town van Chet Atkins en Mark Knopfler.
0: Nou,
1: en wij draaien altijd heel graag weer andere soort muziek elke keer. Dus gaan we nu naar een singer-songwriter uit Lexington in Kentucky, namelijk Zeb Big Job South. En dit wordt een beetje soul, namelijk uit de mountains van Kentucky volgens mij. Mountain Soul.

En als laatste liedje voor dit eerste uur hebben we een pareltje gekregen weer van Jaap. We gaan namelijk luisteren naar Lara Orshaw. De eerste vrouw die de SPB GMA Violist van het Jaar Award won. Ze houdt van traditionele bluegrass, heeft onder andere opgetreden met Del McCoury, met Ricky Skaggs en met Jim Lauderdale. En dat zijn er maar drie van een hele lange lijst van mensen waar ze mee opgetreden heeft. Het is weer een ander soort muziek dan we de eerste uur gedraaid hebben. Maar goed, daar zijn we nog maar helemaal goed in en dat vinden we ook leuk om te doen. Ik ben blij met de muziek die Jaap in gekozen heeft. Ik hoop dat u als luisteraar dit leuk vindt. Blijf luisteren, van de tweede uur hebben we nog heel veel mooie muziek. En dat is van onze eigen techneut. Nou, we zijn live hier in de studio. Maar voor nu, zoals beloofd, we gaan luisteren naar Lara Orshaw. En ja, de rest komt zo meteen na haar. Dus after you.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: Welkom.
1: Miss Carrie Hassler en Russell Moore. Thanks again, Russell.
2: Thank you, Alan.
1: Thank you very much.
0: Hij ging even door me heen praten. Hadden we niet afgesproken. Maar ja, goed. De All Star Jam Band. En het nummer wat er liet horen was Caroline Brother. Welkom dus in dit tweede uur.
3: Ja, want kijk, op het moment dat ik hier zit, dan weten we, dan moeten we altijd even een gospelliedje erin gooien.
0: Ja, graag wel. Ja.
3: En dit was een heel oude, tenminste de band niet hoor, die speelde nog niet zo lang geleden. Nee. Maar het liedje zelf is van 1951 en is oorspronkelijk geschreven door niemand anders dan Flat & Scruggs.
0: Fantastisch.
3: En als je dan kijkt op internet hoe vaak dat liedje gecoverd is, dan heb je even bezig om te lezen.
0: Oh, ga maar niet doen.
3: Maar dat vind ik ook niet erg, want dit was ook weer een hele prachtige mooie variant.
0: Zeker.
3: Het volgende liedje is ook heel vaak gecoverd.
0: Ja.
3: Maar de variant die we nu hebben is ook heel erg mooi.
0: Nou, ik ga eerst even wat vertellen, want het is onze Yara Beeks. En Yara, die heb ik al diverse malen gebeld en gevraagd, kom alsjeblieft een keer bij ons. En toen was het een keer een moment dat ze zegt, ik kom. Ze is op 13 juni in de studio geweest en ze heeft een nummer. Maar dat zegt ze zelf ook, hè. Ik hoef dat niet te vertellen. Yara, vertel jij het maar.
4: Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Yara Beeks. Heb ik, of ligt het aan mij dat ik denk van, ze lijkt wel een beetje op Ilse de Lange.
1: Ja, ik ben blij dat we gewoon dit soort prachtige talent hebben in Nederland.
0: Ja, ook dat.
1: En we doen er altijd met heel veel plezier aan dat we dat te gehoor willen brengen.
0: Ik noemde nog één keer Yara Beeks.
2: Hoi, mijn naam is Yara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
0: En dan hebben we nog twee hele bijzondere dames. Ja, de meesten kennen haar wel. De een die heeft al jaren met Countryland te maken gehad. Van kind af aan. Dat was Antoinette Vos. En ja, de andere, Kimmy June. Die is toen ook met ons zoveel jaren bestaan, 25 jaar bestaan. Heeft ze ook opgetreden bij ons. Ze zijn samengegaan en nu heten ze de Orange Blossoms. Maar ik heb toen voorzichtig gezegd, de Orms Blossom Specials, want ze waren zo bijzonder. When someone speaks your... Wat staat er jou, ja?
1: Vraag het aan ze zelf, want ze vertellen hem zelf voor je.
0: Oh.
3: Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen, wat wij in Nashville hebben geschreven.
4: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hit-songwriters Dana Perdue en Phil Barton.
3: Klopt.
4: Ja.
3: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden. Ja. Dus ja, die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
4: Absoluut.
3: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

Ze waren op 16 mei afgelopen jaar in de studio bij ons om live te komen spelen. En ze komen binnenkort denk ik nog wel een keer, want ze zijn bezig met een nieuwe cd te maken. Dus ik verwacht ze nog wel een keertje dat ze bij ons langs komen. Als u zegt van nou, ik vind het wel leuk om dit allemaal te beluisteren. Het leuke is, u kunt ze zelf zien. De optredens zijn terug te zien op countryland.nl/video. En daar heb ik ons allemaal neergezet. Dus kom en kijk en geniet ervan. En dan gaan we in tussentijd door naar Reto Barrow. En dat was een Zwitser. Die bij ons een keer langs kwam om wat mooie nummers te laten spelen. En ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Het was de eerste keer dat ik op de radio gezongen heb. Oh. Ik hoop niet dat het het nummer verpest heeft. Hij was 18 april in de studio en luister maar naar het nummer.

0: En dit was een van onze eerste buitenlandse gast die is komen optreden. Want ja, ik kan wel zeggen dat er gewoon meer komen. Of ja, komen er nog in de uitzending nog meer. Dus, en de volgende is, ja, we moeten daar Hilde Vos voor bedanken. Want die heeft ja, ons verteld dat Daniel Jong bij ons zou willen komen spelen. Maar er was geen stielgitarist. Want die was al naar Amerika toe. Maar goed, even in ons adresseboekje gekeken. Even een melding gemaakt. En Keenan Shuck die zegt van, ik kom dan wel. En dan gaan we dat samen doen. En daar kregen we het mooie nummer, Baby Baby Blue.
1: This one's called Baby Baby Blue. There's a radio station in Salt Lake that was, it's AM 1370 Classic Country radio station that was on air for 70 years and it just went off air. And yeah, it's really a shame. It's just like growing up listening to that station, and every time, I mean, most of the time I was in my car, I was listening to AM 1370. And then one day my friend called me and she's like, hey, you got to turn on AM 1370, it's our last night, you know. And we're both like crying. We're like, no. So this is a love song for that radio station. This is called AM 1370. This is called Baby Baby Blue.

0: Op een bijzondere middag in mei hebben we deze man gehad, Daniel Young.
1: This is Daniel Young. You're listening to Countryland, the best bluegrass and country program in the Netherlands.
0: En natuurlijk werd dat begeleid door maar één Nederlandse artiest die dat zo kan. De steelgitaar, Keenan Chuck.
2: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Nou, dat waren weer voor ons deel nu. Tweede
3: voor het
0: deel eerst, van straks.
3: Voor het eerste blokje inderdaad. En ja. Zoals je net ook al aangaf, natuurlijk als mensen hier geen genoeg van kunnen krijgen, gaat u na de uitzending sowieso naar countryland.nl. En kijk je daar op de videopagina, ja. Daar staan al deze prachtige muziekstukken. Je kunt ook terugkijken en natuurlijk terugluisteren ook naar alle andere eerdere uitzendingen, waarin ook zij dus live hebben opgetreden in de afgelopen jaren. We hebben er toch een heleboel hele mooie gehad.
0: Ja.
3: Er gaan zo meteen in het laatste blokje nog een paar hele mooie komen. Waaronder natuurlijk ook een paar favorieten van ons.
0: Ja, zeker.
3: Ik moet zeggen, Jaren hoorde natuurlijk bij een van jouw favorietjes. Maar de dames die zo meteen nog komen, die...
0: Ook.
3: Mag ik wel zeggen, daar zitten ook een paar tussen van mijn favoriet.
0: Ja.
3: We hebben toch, wat we al vaker gezegd hebben, er is gewoon prachtig mooi talent in Nederland. En we zijn blij dat we die een podium hebben kunnen geven. We zijn blij dat ze hier willen komen. En dat we met onze hele goede techneut prachtige mooie uitzendingen van kunnen maken.
0: Ja, klopt.
3: Gaan wij ondertussen dus naar nog een liedje voordat we weer naar het nieuws moeten gaan. En we gaan naar een liedje van Jaap, namelijk Creed Fisher. Creed komt uit Odessa, Texas, waar de wortels van zijn familie al heel lang teruggaan. Hij begon al vroeg met voetballen.
0: Oh.
3: Maar uiteindelijk liep dat helaas niet helemaal zoals het moet. En op het moment dat zijn voetbalcarrière tot einde kwam, ging ook zijn huwelijk ten einde. Het heeft 12 jaar geduurd, maar het ging niet. En toen ging hij op zoek naar zijn ziel. En gelukkig voor ons deed hij dat in de muziek. Het is wat anders, maar we gaan er lekker uit. Jambalaya!

0: Robin en je luistert naar Countryland, het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Het volgende liedje is eigenlijk een vertaling van een liedje van mijn opa. Het is ik kom zelf uit Brabant en het is een Brabants dialect liedje. Het heet Kapelleke in het Brabants, maar ik heb er chapel van gemaakt. En ik hoop dat je ervan kan genieten. Ben je er klaar voor, Johan? Hartstikke mooi. Ego, komt ie aan.

0: your mansion.
1: Wat een bijzondere stem heeft die man, hè?
2: Eerlijk, hè?
1: Oh, fantastisch.
2: Net van het eigen Brabant.
1: Ja. Dat is Jesse Wolf met het nummer Chapel. En Jesse die heeft zich eigen laten begeleiden door Johan van Lummel op dobro. Maar het bijzondere van deze man is, hij pakt net zo makkelijk de steelgitaar erbij. Dus voor mensen die de uitzending willen luisteren, kijk dan even op de uitzending van 4 april. Want daar staat dus het gehele, complete live gedeelte staat daarop. Dus ook alle 4 de nummers die Jesse Wolf en Johan van Lummel samen hebben gespeeld. Dus doe dat even, houd het in de gaten, want dat is hartstikke leuk om dat te beluisteren. En dan gaan we naar Maxime.
2: Zeker, ik denk dat we daar een aantal mensen heel blij mee maken. Onder andere collega Patrick.
1: Oh ja.
2: Die is natuurlijk helemaal fan van de band waar Maxime ingespeeld heeft. Maar de gelukkige Maxime heeft als solo, en zeker nou, niet helemaal solo, in dit geval werd ze begeleid.
1: Ja.
2: Bij ons in de studio. Ze was er. Ze heeft het prachtig gedaan, moet ik zeggen. Het was even spannend natuurlijk, ook omdat ze zichzelf niet altijd makkelijk maakt. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig, dat je als artiest zijn en jezelf ook blijft uitdagen.
1: Ja.
2: Dus, toch weer wat nieuwe dingen wil leren en dan ook niet te bang ben om dat gewoon in de studio aan plein publiek even uit te gaan proberen.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, het staat buiten kijf dat die dame gewoon een prachtig mooie stem heeft.
1: Ja.
2: Dus lekker gaan luisteren naar Maxime Baas met Casper Nachtegaal.
3: Ja, kort geleden hebben wij met de band Billy and the Big Bang hebben wij een nieuw liedje uitgebracht. En dat heet Sailing on My Mind. Dat gaan we nu ook spelen. Ja.

0: als ik nou een nummer of een top 10 mag samenstellen, welke zetten dan bij de eerste 8?
1: Ja, dat is gewoon moeilijk. We kunnen bijna onze eigen Highway Women wel de groep wel maken. We hebben echt serieus goede dames staan.
0: Ja, zeker.
1: We krijgen er zometeen nog twee hele goede. Ja. Maar is nog een hele leuke andere.
0: James Maddock. En die kwam samen met Nick Murphy. Verzorgd door Saskia. Want die heeft ons dit jaar wel een paar keer gematst om. En misschien komt dat nog wel. James Maddock. Hij kwam uit Engeland. En die heeft fantastische nummers gemaakt. Een hele speciale begeleiding. Dat kan ik er wel bij zeggen. Luister maar naar het nummer Another Life.
2: Right, we'll finish off with a song called Another Life. Thank you for having us here today, gentlemen. And it's great to be here. So this one's called Another Life.

0: vond u leuk? Tuurlijk, het is een beetje een bekend deuntje aan het einde van een nummer vaak. James Maddock en Nick Murphy. Ze waren op 6 juni bij ons in de studio. Het was toen een drukke tijd. Er kwamen bijna elke 14 dagen. Kwam er wel zelfs elke week een poosje gehad dat de gasten in de studio waren. En op 7 maart hadden we toen Maris May. En ja, ze gaat ook even wat doen. Een oproep, luister maar.
1: Dit is waarom mijn album en daarmee ook meteen mijn crowdfunding zo belangrijk is. Met mijn nieuwe album Sunchild wil ik je laten stilstaan bij alle mooie kleine dingen die er gebeuren in een dag. Het gaat vaak helemaal niet om de hoogtepunten in het leven, maar juist om die mooie kleine dingen die een dag en daarmee het leven zo bijzonder maken. En ik vind het belangrijk om dit aan je mee te geven, omdat ik de wereld zie als een hele prachtige plek waar wij mogen zijn. En dat wil ik je laten zien in de allerkleinste dingen die om je heen zijn. En juist ook de dingen die geen prijskaartje hebben, maar toch voor onschatbare waarde zijn. En ik denk echt dat we de wereld een stukje mooier kunnen maken als we meer leren te genieten van al deze mooie kleine momenten. En niet altijd het grootste en meest slepende willen nastreven. En jij kan me helpen om dit album te realiseren door te doneren op Voor de Kunst. En daar wil ik je super erg voor bedanken.
2: Het nummer wat ik nu ga spelen heet Sunchild. En ik ben bezig met een nieuw album en dat zal ook Sunchild gaan heten. Dus het is het titelnummer van dat album. En het gaat eigenlijk gewoon heel erg over mezelf. Ik ben in de lente geboren, dus ik ben echt een lentekind. Ik leef helemaal op als de zon gaat schijnen. Dus afgelopen week was heerlijk voor mij. Ik denk dat ik ook echt niet de enige ben die als een soort kastplantje me voel in de winter. Dus daar gaat het nummer over. Dit is Sunchild.

0: Mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.
1: En het laatste nummer wat ik graag voor jullie wil spelen is ook een nieuwe. En dit nummer heet Mustang Fire. En het is zo'n heerlijke break-up song wat super vaak voorkomt in de countrymuziek, heartbreak. Maar dit gaat niet over de heartbreak waarbij je met ruzie uit elkaar gaat of waarbij de ander is vreemd gegaan of de ander elkaar belazerd heeft. Nee, dit gaat over die break-ups waarbij je beide besluit van misschien is het beter als we elkaar laten gaan. Want we kunnen elkaar niet geven wat we willen. Dus dit is Mustang Fire.

0: Dat waren de laatste twee nummers voor vanavond in onze uitzending met Maris May. En wil u haar helpen, ga dan even naar Voor de Kunst en doneer wat voor haar nieuwe cd. Child of Sun Child. En dan de laatste die we gehoord hebben was Melanie Rain. Melanie, ze was op 21 februari een klein verlaat verjaardagscadeautje. Was dat voor mij wel, denk ik. En ja, zij heeft ons weer laten genieten van de fantastische muziek. Hoe vind jij het, Ronald?
1: Nou, we zeggen wel vaker, we moeten gewoon heel veel aandacht geven aan Nederlands talent. Ja. Nou, dat doen we natuurlijk meer dan genoeg. En wij zijn ook altijd voorstander van om de dames gewoon wat meer airplay te geven. Omdat wij naar onze mening veel te weinig aandacht krijgen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk dit tweede uur natuurlijk Yara Beeks, de Orange Blossoms. Maxime Baas, Maris May en net Melanie Ryan. Dus ik denk dat we daarmee toch wel aangetoond hebben dat Nederland meer dan genoeg kwaliteit heeft. Ja. Dus ik hoop dat iedereen die een festival organiseert of iets anders organiseert, die weten nu waar je moet zijn. Deze dames neerzetten en dan heb je gegarandeerde kwaliteit en een hele leuke avond.
0: Ja.
1: Mocht u meer erover willen weten, kijk op kantiland.nl. Daar vindt u alle informatie. Kunt u terugkijken naar de uitzendingen waarbij deze personen allemaal geweest zijn. U kunt op video kijken naar de dingen. U kunt ook kijken op onze socials kanalen. Leer die houdt hij allemaal keurig weer vol met alle liedjes en dingetjes. Waardoor je ook al die prachtige opnames kunt terugbeluisteren.
0: Zeker. En ja, Ronald heeft al de dames bedankt. Ik ga nog de heren bedanken. Rato Burl. Die heeft opgetreden met ook daarachteraan Daniel Young en Keenan Check. En dan als laatste in het rijtje van heren vanavond James Maddock en Nick Murphy. Dat was zo bijzonder. We hebben er heel erg van genoten. En kijk nog even dus op www.countryland.nl. En ja, daar komt u van allerlei leuke dingen tegen. Volgende week dan zitten we hier met Aro alleen. Ja. En dan komt onze contactpersoon Paul. Die komt even mee. Luisteraars, ik ga u bedanken voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
2: That's the wrong chord, guys. Thank you.

Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 10. Dit nieuwe single van Kane Brown en heet Woman. Elke week op meer dan 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland, the best in new country met Russell Dickerson.

Exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Susie Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Twee uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een van de grote national breakouts deze week, Lainey Wilson en John.

De doorbraaksingle voor Craylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

Nummer 2 country airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits from the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Right On, Luke Combs. Je hoorde drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She Got the Best of Me, One Number Away and When It Rains It Pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen en Don't We.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent

0: dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

comeback single voor Brantley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On. She

Elke week om deze tijd, New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

Zomer Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de next mighty road roller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

snelste stijger in de Billboard Country Airplay chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Nummer 1 Country Airplay uit 2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nu in de top 10, twee plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hit Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

George Birch featuring Luke Bryan en Right, Right, Right. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Down It. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Erwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Those Old Country Songs van Jeff James, die, zoals u al hoorde, best een aangename, boeiende stem heeft. Het liedje komt van zijn album uit 2014, Between the Sheets, getiteld. En Jack Butcher, van 1924, beter bekend als Jack Barlow, begon als DJ bij diverse radiostations. Werkte als componist voor Tree Music en van 1968 tot en met 1973 kwam zijn naam een aantal keren voor in de Billboard Country Charts. Van zijn album uit 1969, Son of the South, uitgebracht op Dot, komt Singing, Country Soul.

En we hebben weer een dijk van een cd-tip bij. Ditmaal is het er eentje van Willie Nelson en Merle Haggard, die in 1983 het album Pancho & Lefty uitbrachten. En nu, 32 jaar later, hebben de twee country-legendes samengewerkt aan het album Django en Jimmy. Heerlijke songs staan erop, zoals Missing All Johnny Cash. En bij deze Merle Haggard-compositie nodigen de beide oudjes nog zijn oude bekende in de studio uit. De eens hoog aangeslagen en thans wat in vergetelheid geraakte Bobby Bear. En samen denkt de trio terug aan The Man in Black. En zelden klonk nostalgie mooier en oprechter dan hier.

Ja, dames en heren, deze muziek, die willen ze in Nashville niet meer draaien. En weet u waarom? Gewoon omdat het een stel oude knakkers zijn. Maar ondanks dat zijn er toch maar mooi in de eerste week zo'n 65.000 exemplaren van dit album verkocht. En vooruit, omdat die good old Johnny Cash zo gemist wordt, is hier de Man in Black himself met Straight as a North. Het betreft een single uit 1956, opgenomen op Sun 334.

And Grandpa's Card Madison is een outlaw bluegrass groep uit Florida die hun eigen songs schrijven en die recent zijn uitgekomen met het album 180 Proof, wat ze in eigen beheer hebben uitgebracht. En het album bevat 15 tracks, waaronder Mama Played Bass in Papa's Band, waarin ze worden bijgestaan door Isaac Corbett.

En Robert Mizell is geboren in de Bayou-staat Louisiana, maar sinds zo'n 20 jaar is hij woonachtig in Ierland en is nu een van de topartiesten in Ierland en Engeland. En hier is zijn nieuwe single, Day Job.

Een wellicht oudgediende producent, Buddy Cannon, heeft de regie weer op zich genomen en natuurlijk eerste klas werk afgeleverd op Django en Jimmy. Het nieuwe album van Willie Nelson en Merle Haggard wat op 2 juni, jongstleden, is uitgebracht op Legacy Sony. En waarmee Buddy Cannon een directe, intieme sfeer creëerde met luchtige arrangementen en natuurlijk uitstekende, virtuose prestaties van alle betrokkenen. En zo waan je jezelf bij het beluisteren van de cd live in de studio bij de opname aanwezig of je voelt je te gast bij een intiem optreden van beide grootheden. En uit de pen van Merle Haggard komt The Only Man Wilder Than Me.

En Catherine Britt, een Australische zangeres, zal zeker gewaardeerd worden door de liefhebbers van de moderne Nashville sound. Haar nieuwste album, wat recent verscheen, is uitgebracht op ABC, kreeg als titel Bon Shaker, waarvan wij kozen voor When You're Ready.

Ja, en onze drie luik vandaag. Drie liedjes van Marty Brown. En die komen van zijn debuutalbum High and Dry uit 1991. Een nieuwkomer die zijn eigen song schreef en die vooral origineel bleef in zijn repertoirekeuze. En op dit eerste album koos hij voor Honky Tonk Songs met pure country-omlijsting van piano, gitaar, fiddle en steelgitaar. Ja, je zou kunnen stellen dat de 50er jaren sound herleeft in een jasje anno 1991. Zo begonnen we met de Honky Tonk Special en vervolgen met Nobody Knows.

Ja, wat een prachtig nummer, hè? Nobody Knows. Ja, en we hebben nog zo'n mooie, gevoelige ballad voor u klaarstaan. En dat is de Indian Summer Blues. En met dit nummer gaan we onze drieluik rond Maartie Brown afsluiten.

En met Jamie Bergeron en zijn Kickin' Cajuns zitten we midden in de wereld van de Cajun muziek. En van het album You're New uit 2010 komt The Homesick Waltz.

En relativeren, dat staat blijkbaar hoog in het vaandel van de Texaanse countryzanger, songschrijver en gitarist Billy White Jr. Zijn debuutplaat uit 2010 gaf hij de titel Just Another Guitar Player from Texas. En zijn allernieuwste schijf heet Just Another Sad Old Song. En deze artiest, die best goed kan zingen en ook zijn zelf gecomponeerde traditionele klinkende country liedjes mogen er stuk voor stuk wezen. 10 stuks werden voor deze tweede cd bij elkaar gezongen in zijn Texaanse opnamestudio. En Billy White Jr. tekende zelf ook voor de productie van het album. En daarop staan 9 eigen nummers en 1 coversong. Wij hebben uiteraard gekozen voor een eigen song. Een lekkere country rock song, A Little Hitch.

En alle 14 tracks op Django en Jimmy, dat heerlijke nieuwe album van Willie Nelson en Merle Haggard, stralen een warm en absoluut tijdloze aura uit. En het maakt niet uit of het om nieuwe materie gaat of goed uitgevoerde covers. Hier zijn Willie en Merle met Don't Think Twice, It's Alright.

En Laws, uitgebracht in eigen beheer, is het tweede album van de Canadees Lee Mellor, die beseft dat het belangrijker is om een plaat te maken waar hij helemaal tevreden over zou zijn, dan toegeven aan de wetten van de commercie. Hier is Suzy Blue Eyes.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation

0: zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met Killing Time van Courtney Patton. Het is een zangeres die op 9 juni uitkwam met het album So This Is Life en wat ze in eigen beheer heeft uitgebracht. En in 1976 verscheen Cajun Man Joël Sonnier met de LA Sessions, wat destijds werd uitgebracht voor Polygram. Een van de songs hierop is het lekkere vlotte Knock, Knock, Knock.

0: Ja, en dan Django en Jimmy. Dat is niet alleen een goede albumtitel en een geweldige door Jimmy Melton en Jeff Prince prachtig gecomponeerde oldschool country song. Deze titel doet het ook goed als beeldspraak. Want van de Gypsy Jazz-icoon Django Reinhardt, door wie Willie Nelson als gitarist het meest is begeerd, is een lange weg naar Jimmy Rodgers, de country-pionier uit Mississippi in de 20e jaren. En de titel is daarmee ook een statement voor tolerantie en openheid en tegen starre vooroordelen. Nou ja, de beide heren waren immers al aan het eind van de 60e jaren twee van de drijfveren achter de outlaw country-beweging. Hier is de gelijknamige titelsong.
1: Well, I'm a kid with a guitar, trying to play new art. When they ask, where does your style come from?

Ja, en Jake London die brengt op 29 april 2014 het debuutalbum Runaway Heart uit. Het is uitgebracht op het Lemon label. En het album is een mix van moderne folk en country met invloeden van Tom Petty, Bruce Springsteen en Ryan Adams. Hier is Somewhere Down the Road.

En Gary Brewer was samen met zijn Kentucky Ramblers in 1994 voor 3 concerten in ons land. Gary en zijn band spelen sinds 1980 samen en in die tijd hebben ze een solide stijl van bluegrass ontwikkeld. In 1989 kwamen ze in contact met Gary Reed van Copper Creek Records en verschijnen er regelmatig albums. En in 2002 was dat het album Homebrew, waarop we deze vonden: Elvis on Velvet en Monroe on Grass.

En Dilbert Erwin is zijn hele leven al songwriter en zanger. Hij werd geboren in Kentucky in 1937. De marine die kreeg hem naar Californië en het harde werk hield hem daar. Hij belandde ook in een droombaan op een vis- en wildreservaat in San Mateo, waar hij te werk werd gesteld als ranger voor de San Francisco Water afdeling. Maar hij is nooit gestopt met schrijven, spelen en zingen van zijn eigen unieke country songs. Room on Board at Q komt van het album uit 2013, Reminisce getiteld.

En er zijn maar enkele countryzangers die de cowboyromantiek geloofwaardig kunnen laten herleven. Royal Wade Kimes is daar ongetwijfeld een van. En met een herkenbare wat ruwere stem brengt hij de allermooiste songs die zo'n beetje zweven tussen country en western. Op 31 maart jongstleden was de release van zijn nieuwe album Shadows of Time getiteld en uitgebracht op Wonderment Records. Tijd voor nostalgie dus met 8 Second Time.

En met Django en Jimmy nemen de twee krijgers Willie Nelson en Merle Haggard samen al voor de zesde keer een cd op. De resultaten waren natuurlijk altijd goed en het nieuwe aan Django Reinhardt en Jimmy Rodgers opgedragen album vormt daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. En ja, waarom ook? De beide legenden, samen inmiddels al meer dan 160 jaar oud, hoeven uiteindelijk alleen hun mond te openen en de beste country van de oude school komt eruit. Moeiteloos en vanzelfsprekend klinkt elk van de 14 tracks van dit iconenduo. Ja, en dan volgen nog pareltjes zoals de Swinging Doors. MUZIEK

Ja, en als we dan toch bij de oudjes zijn, hier hebben we er nog één. Eddie Bond, die niet alleen als bopper een goede naam had, maar ook op country en rockabilly gebied. En met die twee factoren vulde Eddie Bond zijn verdere muzikale leven in. In het jaar 1964 kwam zijn album Memphis Country King uit op Gold Wax Records. En voor wie Eddie Bond nog niet kent, hier is I Can't Fight This Much Longer.

En in mei jongstleden is Sonic Range uitgekomen. Alweer het vijfde album van Whitey Morgan en de 78s. En op dit album is niet langer een zanger te horen die zich verschuilt achter een strak spelende band, maar een singer-songwriter die zijn ziel en zaligheid blootlegt in een elftal songs. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Leaving Again.

En Billy Currington die heeft op 2 juni jongstleden het album Summer Forever uitgebracht op het Mercury Nashville label. De songs die zijn geschreven door Ashley Gourley, Jane McAnally, Joss Osborne, Cool Swindle, Florida Georgia Line en Jimmy Robbins. En het project is geproduceerd door Dan Huff. Do You Make You Wanna is uiteraard één van de songs.

En Liam Fitzgerald en Rain Ross, die zijn hier met de Honky Tonk Hard Time. En dat is een van de songs die komen van het album uit 2012, The Last Call.

Ja, en als u zich afvraagt, where's the country in our country music, is hier het antwoord natuurlijk bij Countrystyle. Een wekelijks terugkerend programma bij dit station, waar oud en nieuw hand in hand gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuw album van Cody Semper. Het album is getiteld My House. Het is uitgebracht in mei van dit jaar en het opent met het nummer Country Life.

En samengevat op Django en Jimmy horen we twee oldtimers, Willie en Merle, in vogelvlucht door de klassieke country. En nog nooit was dit duo zo waardevol als nu. En heerlijk is zonder meer het door Willie Nelson en Buddy Cannon geschreven It's Only Money.

En vervolgens kunt u ook nog gaan genieten van Adrian Duffy en zijn Mayo Brothers, want zij zijn hier met Someone Like You.

En met Richard Lynch en Billy Yates en She's Got My Drinking Again gaan we afsluiten. Graag tot volgende week.

Welgemeend goedenavond op deze zondag. En wat is het vandaag alweer, de 14e juli in het jaar 2013. Welkom weer bij een nieuwe Jukebox. Het verzoekplatenprogramma bij Crossroads Country Radio. De verzoekenlijst die ga ik zo openzetten voor u. En dan kunt u uw favoriete country nummers aanvragen. En we krijgen natuurlijk even links en rechts of er nog wat country nieuwtjes te melden zijn. We gaan eens even kijken hoe het met de gezondheid is met van Randy Travis. Of daar al lichtpuntjes in te vinden zijn. We kijken even of er nog jarigen zijn vandaag. Ja, doen we zomaar op. Rond de klok van 9:15, 10:00, 9:15. Kijken we even hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen. Je hebt daar vast al wat meer over gehoord op de radio. Temperaturen van 21 of tussen de 21 en de 27 graden. Dus we kunnen ons borst nat maken. Is het niet van het water, hè? Dan is het wel van het zweet.

Zo, de kop is eraf. Nogmaals een hele goede avond. Ja, je waant je op een feestavond zo een beetje met deze uptempo country nummers. Ik weet niet of u een quickstepje heeft gedaan in tussentijd. Dat is heel wat anders natuurlijk als lijndansen, maar dat heeft goed gekund natuurlijk op de voorgaande twee nummers. We draaiden natuurlijk de broertjes Bellamy met Let Your Love Flow en dan de dance remix. En zojuist Pretend van de Deans. Ja, we gaan nu een zangeres draaien die vanmiddag, althans Amerikaanse tijd, op een VIP-plek zat om te kijken naar een concert van de Rolling Stones. Ik hoop niet dat ze de woorden heeft uitgesproken richting hun, zoals de volgende titel van haar song luidt, That Don't Impress Me Much. Hier is Shania Twain.

Ja, dan gaat ze nog zingen van Do You Think You're Elvis? Nee, als ze goed had gekeken was ze gewoon bij de Rolling Stones. Ja, en Elvis is er natuurlijk helaas niet meer. Dat was natuurlijk een verlies voor de muziek. Maar goed, we hebben gelukkig zijn muziek nog. Ja, het is inmiddels alweer 9:10. De tijd vliegt. En we gaan maar het eerste verzoekje erbij pakken. En die komt af van Robbie en Monique. En is voor DJ André. Nou, dank je wel alvast. Ja, ze schrijven gezellig zo op een zonnige zondagavond. Lekker luisteren naar Jukebox bij CCR. En daarbij hebben we misschien wel een toepasselijk nummer uitgezocht van RV Bennett Jr. Met als titel The Perfect Evening.

Ja, ze begon een beetje aan de late kant, deze Sandra. Mooi, maar goed, zo mooi als ze is, begon ze toch nog te zingen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, er schoot even een andere nummer in als dat ik wilde afspelen. Dus ik had even de tijd nodig om Sandra even op scherp te zetten. Begin juni maakte Chris Jong al bekend dat zijn vierde studioalbum AM op 17 september wordt uitgebracht. De schijf wordt de opvolger van het succesvolle album Neon. Op het nieuwe album staan 11 songs, waaronder zijn nieuwe single Oh No. Ja, en zijn single hebben we natuurlijk klaarstaan voor jullie hier op Crossroads Country Radio.

lekker wegzwijmelen. Het is bijna, ja, je zou haast jij alweer op donderdagavond denken dat we daar al zitten met een nieuwe Moonlight. Nee, dat was gewoon een gouden ouwe van Sandy Posey. I Love How You Love Me. En daarvoor ja, de nieuwe single van Chris Young, All in All. Ja. En het volgende, ja, zal ook wel een nummertje zijn om een beetje weg te zwijmelen. Want Robbie vraagt voor zijn Monique een nummer aan. En hij ja, zegt erbij, dit nummer wil ik speciaal voor jou aanvragen, lieverd. En ja, de titel van de song zegt eigenlijk ook meer dan genoeg. Sweet Little Girl, dat is waar jij bent voor mij. Hier is Grant Langston.

Mooie klanken, Lasso You. Dat was de song die u hoorde van Tamara Rosanes. En daarvoor hoorde u Garth Brooks met de Rodeo or Mexico. En daar hadden we weer voor het verzoekje van Robbie en Monique. Of tenminste, nee, Robbie. Want hij vroeg het nummer aan voor zijn Monique. Grant Langston met de Sweet Little Girl. Ja. En onze huisdichter is ook van het laken af. Want op zondagavond, als ik het goed heb, als ik goed geïnformeerd ben, dan speelt hij altijd drie banden in Café de Molen in Helmond. Maar hij zit vanavond ook gewoon te luisteren. En vroeg op zijn beurt een verzoekje aan voor DJ André. En hij heeft gekozen voor een nummer van Lady Antebellum. Can't Take My Eyes Off You. Ik hoop niet dat dat letterlijk zo bedoeld is, Johan. Want het zou betekenen dat je op mannen valt. Knipoog. Maar ook al zou dat zo zijn, is dat nog niet erg, toch? Nee. Love is all you need.

Ja, de klanken van de Eagles met de Lying Eyes. En daarvoor hadden we Lady Antebellum met Can't Take My Eyes Off You. Ja, de toestand van Randy Travis is nog steeds kritiek. Ik las net een stukje op de CMT. En dat is een country music television site. Country singer Randy Travis remained under heavy sedations and a critical condition Friday. Twee dagen na zijn medische ingreep. Ik zal de rest even op zijn Hollands doen, want Randy Travis was op zondag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Want hij had ernstige hartproblemen. En toen kreeg hij er later een beroerte overheen. En hij is inmiddels geopereerd om de druk op zijn hersens te verminderen. En ja, zijn toestand, wat ik al zei, is nog steeds kritiek. Familie vraagt ook iedereen op om te bidden voor deze Randy Travis. Eerder was Randy overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis om de problemen met zijn hart te behandelen. Maar de behandelende artsen maakten eerder op de dag nog even bekend dat zijn toestand aan het te verbeteren was. Maar toen kreeg hij er later op de dag kreeg hij er een beroerte bij. Dus het is niet allemaal best, maar hopen het maar voor hem dat het beter gaat worden. Ik heb een nummer uitgezocht van hem die hij samen met, George Jones, Laurie Morgan en Ray Price destijds vertolkte. En dat staat op een album die in 2011 uitkwam, de Anniversary Collection. Dat nadat Randy Travis 25 jaar in de muziek zat. Nummer heet Didn't We Shine?

Sarah Watkins, You and Me. Dat vertolkte zij hier. Daarvoor Randy Travis met Didn't We Shine, samen met George Jones, Laurie Morgan en Ray Prine. Ja. Goed, volgende verzoekje. Want ik heb nog een aantal verzoekjes in de lijst staan. En de bovenste van dat lijstje is een verzoekje van Monique, die voor Robbie een nummer aanvraagt van de Texas Renegade, Nederlandse countryband. Speciaal voor jou, Robbie. De titel zegt meer dan genoeg. Born to Love You.

0: Ja, mooie klanken van een geweldige country band hier uit het Gelderlandse, de Colonel Hammonds Four, met Rose of Cimarron, een nummer van hun onlangs verschenen nieuwe album Acoustic and More. Ja, we blijven in het Nederlandse, want een verzoek van onze huisdichter, ondanks dat het geen donderdagavond en moonlight is, maar hij vroeg of ik de Change of Key wilde draaien voor alle luisteraars. Hij zegt, toch wel lekker om ook eens andere muziek te horen als alleen romantische muziek. Hij vroeg om Home is Where My Heart Is, maar als ik dat zo inschat, zit er ook wel een vleugje romantiek in.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

Ja, ik had er bijna een prijsvraag aan vastgehangen. Van, als je weet wat de titel van de plaat is, dan win je nog wat vanavond bij. Ja, dat is bijna een inkoppertje. You were right, dat waren de McClymans. Daarvoor hadden we Raúl Malo met de Quanta La Vera. Ja, lekker hè, een beetje zomerse klank op je radio. Want als we naar het weerbericht gaan kijken, dan ziet dat er ook goed uit. Maar in ieder geval, deze Raúl Malo had eigenlijk... Ja, hij was alweer wat bezig met de Mavericks. En mede ook door dit album wat hij uitgebracht heeft in 2012. Kwamen ook de Mavericks weer bij elkaar. Een album met Around the World. Zo heet de titel van het album. En er staat er vol met... Ja, allemaal bekende songs en ook een paar oude Maverick songs. En op een aantal optreden heeft hij een enkel bandlid van de Mavericks uitgenodigd om hem bij te staan tijdens dat concert. En zodoende is het balletje weer een beetje gaan rollen en zijn ze gewoon weer lekker bij elkaar. En nou ja, hoe dat geresulteerd heeft, dat weet u natuurlijk. Want er is een geweldig album uitgekomen begin van dit jaar. Met de titel In Time. Wat er in de verzoeklijst is gekomen is ook iets heel leuks. En is een verzoekje voor een knipoog. Althans, er staat een knipoog. Er staat geen afzender. Maar ik weet toevallig wel wie of dat is. En voor wie of het is. Johnny Reed met Fire It Up.

Volg ons via Twitter. Of like us op Facebook. Check www.crossroadscountryradio.nl.

lekkere klanken van Faith Hill natuurlijk. This kiss. Een kusje, ja. Ik weet niet naar richting wie de kus gestuurd wordt, maar ze zou naar Johnny Reed geweest kunnen zijn met Fire It Up. Ja, dat was het vorige verzoekje, maar we hebben nog meer verzoekjes in de lijst staan. Zeker van onze Johan, die om een bijzonder nummer vraagt voor een bijzonder meisje. Haar naam is Kimmy en dat is en blijft nog steeds zijn droomprinses. Vandaar ook het volgende romantische verzoekje van Tina Arena met Mark Anthony. I want to spend my lifetime loving you. En dat is de titelsong van de film Zorro.

Iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur is het tijd voor romantiek bij Crossroads Country Radio. Want dan presenteert André van Overhagen Moonlight.

Ja, u kent hem wel, Sean O'Farrell. Die had toch dat hele mooie nummertje over die... hoe was dat nou? Over dat muntje in die automaat. En zo ontstond natuurlijk de jukebox, hè? If I Didn't Have a Dime. Maar goed, hij zong hier natuurlijk de Tie a Yellow Ribbon. Daarvoor Tina Arena met Mark Anthony. I Want to Spend My Lifetime Loving You. Ja, het volgende verzoekje is eigenlijk wel een bijzonder verzoekje. Want Miranda die vroeg een nummer aan van Katie Leith. En dat was de single van haar debuutalbum. En het debuutalbum kwam in 2011 uit. Heette Miles Away. En de single die daar als eerste vanaf kwam was Today. Maar ik kan jullie mededelen dat er een nieuwe single aan zit te komen van Katie Leith. En die wordt op 14 augustus gereleased, om het zo maar te zeggen. En de titel van haar nieuwe single gaat heten Born Ready. En het album This Woman, dat wordt gepresenteerd in september. Maar daarover gaan we u natuurlijk meer informeren als we daar iets meer info over hebben. Over de CD-presentatie. En dat geldt even zo goed voor Amber Joanne. Die ook richting die maanden, even iets later nog. Maar daar komt ook haar nieuwe album eerders van uit. We gaan luisteren naar Today.

Ja, today is my day en ik denk dat dat voor iedereen wel geldt, ja. Volgende verzoekje komt af van Robbie en Monique voor alle luisteraars. Ja, ze zeggen goed duo, super muziek. En ik moet zeggen, ik zag ze vrijdagavond, ik kwam vrijdagavond laat thuis van mijn werk. Moest nog wat extra ritjes doen om een beetje aan mijn uren te komen deze week, of afgelopen week. En toen kwam ik binnen, toen zette ik even de tv aan onder een bakje of een bord met eten wat ik klaar had staan. En toen was het Nederland Muziekland en toen zag ik de twee op het podium stuiteren. Ja, en dan gaat u zich natuurlijk afvragen over wie heeft die nou in godsnaam? Want ja, Nederland Muziekland, wie moet daar nou gestaan hebben? Nou, gewoon Grant en Forsyth. Maar goed, ze zongen iets anders als die Robbie en Monique hebben aangevraagd. Want die vroegen om Mi Vida Loca.

Ja, nummer wat bij mij hoog in mijn favoriete lijstje staat. Gary Allen met het hele mooie Don't Go Away. We gaan nog een romantische draaien, want Johan had nog een verzoekje aangevraagd voor Andrea. En die wilde Jill Johnson gedraaid hebben met

Lies van de Mavericks. Komt af van hun nieuwe album In Time. Ik had het u beloofd. Daarvoor Jill Johnson met Crazy in Love. En daarvoor hadden we Gary Allen met Don't Look Away. En van de ene kanjer van een goede band gaan we naar de ander. Want we gaan een nummer van de Colonel Hammonds voordraaien. Aangevraagd door Miranda. Komt af van wederom hun nieuwe of onlangs verschenen album Acoustic het mooi. Hier is de cover van Always. En dan heb ik het niet over de maandverband en al dat dingen meer. Nee, het Engelse woord Always, ja.

0: mooie klanken van de Colonel Hammond's For Always. En we zitten zo'n 9 minuutjes over de klok van 10. Dus we gaan eens even kijken hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen.
1: Dit is het weerbericht.

Ja, op het einde van de avond en vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog. Lokaal is er kans op mist. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen trekken in de ochtend nog enkele wolkenvelden over. 'S Middags zijn er enkele stapelwolken en laat de zon zich veelvuldig zien. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. En daarbij staat maar weinig wind. Dinsdag trekken velden sluierbewolking over het land. En er is af en toe sprake van wat waterig zonnetje. Op de temperaturen heeft dit weinig invloed. Die blijven vrijwel even hoog uitkomen als op maandag. Zo tussen de 21 en de 27 graden. Met de laagste waarde voor de Waddeneilanden en de hoogste voor Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daarna gaat het hoge drukgebied dat zich eerst nog ten westen van het land bevindt geleidelijk wat verplaatsen. Vanuit Centraal-Europa neemt daardoor de kans op een depressie en buien iets toe. Maar of het ook op grote schaal tot neerslag komt is nog onzeker. In ieder geval is het tot en met het volgende weekend prachtig weer in Nederland. Nou, dan doen we gelijk maar van de gelegenheid gebruik maken dat we Jamie Johnson feliciteren met zijn 38ste verjaardag. En heb ik niet zo 1, 2, 3 country artiesten kunnen ontdekken die vandaag hun verjaardag vieren. Ik heb een nummer klaarstaan van Jamie Johnson. Samen met Alison Krauss gaat hij zingen Make the World Go Away.

heb het neonlichtje opgestoken met Chris Young. En dit was Dolly Parton met Shinola. Ja. Moet heel eerlijk zeggen. Het nummer was me eigenlijk niet zo bekend. Maar ik denk dat ik met dat warme weer maar naar een eiland ga. En daarover zingt Eddie Raven.

mooie zomerse klank, hè? Island, Eddie Raven. Ik heb nog een... Potverdrie dubbeltjes. Ik wou zeggen, ik heb nog een verzoekje erin staan, maar er is nog even wat bijgekomen. Nou, dan moet ik heel snel opgeschieten, want de klok tikt hier al 5 minuten voor 10:30 weg. Dus we gaan Leon Rimes draaien met Can't Fight the Moonlight. En aangevraagd door Johan voor DJ André. En hij zegt ook tot donderdag, tot Moonlight.

Ja, Can Fight the Moonlight, Lee Ann Rimes. Ik zie dat er, ik zei het net al, dat er wat verzoekjes nog in de lijst staan. Ik ga de verzoeklijst ook dichtzetten, want ik moet zeggen, ik draai wat ik draai kan. Normaal maakt het me niet uit en draai ik ook na de klok van 11 uur nog wel alle verzoekjes weg. Maar ik moet er vannacht uit om 5 uur, dus... Echt klokslag 11 uur trek ik hier echt de stekker eruit. Dus ik denk dat ik de verzoekjes die er nu staan nog wel even kan afdraaien. Een half uur tijd, daar kunnen we er nog wel een paar in kwijt. Waaronder deze van Marjolein. Marjolein Mulder zit lekker te luisteren en die vroeg Hans Venneman aan met Without You.

0: Ja, dat was ze. Hans Venneman met Without You, nummer die hij dus zelf geschreven heeft. En die ook op zijn soloalbum terug te vinden is. Want hij heeft een soloalbum uitgebracht een aantal jaren geleden. Maar die heeft ook de band natuurlijk vertolkt. Ja, volgende verzoekje. Dat komt af van Robbie. En is voor iedereen. Hij zegt wederom een tropische song. Past wel een beetje bij dit weertype. En volgens mij kan je er ook een heel leuk dansje op doen. Ik zou zeggen, even kijken. Ja, ik zie hem zo niet staan. Want ik wilde eigenlijk een dingetje erbij doen. Oh, ja,
1: de voetjes van de vloer en allemaal op één lijn. Dit is Jukebox

mooie klanken van, ik durf bijna wel te zeggen, een van de beste country bands die in Nederland rijk is. De Music Road Pilots met Whenever You Come Around. En ook zij zijn bezig in afhandelende fase van hun nieuwe album. Wat er ook aan zit te komen. Dus er komt genoeg moois aan deze herfst. Maar laten we eerst nog maar genieten van het mooie weer. En nog lekker wat vakantie vieren en dat soort dingen. En even bijkomen, want dat gebeurt ook zo links en rechts. Ik kreeg namelijk ook een verzoekje van Paula. En die draagt het volgende nummer van Alan Jackson op. Aan al haar country vrienden. Ze zegt ook, na een vervelende periode kan ik weer wat lachen met behulp van veel country vrienden. En jij, André, hoort daar ook bij. Dankjewel. Hier is Alan Jackson met Don't Close Your Eyes.

Mooi nummer hoor, van Alan Jackson. En dankjewel, Paula. Ja, dan heb ik nog een verzoekje. Ik kreeg eigenlijk een berichtje van Monique. Die zegt, wat mij nou gebeurt? Zeg, Robbie, ga even mijn paard wat te drinken geven. En ik zeg tegen Robbie van, waar ga je dan met dat krat bier naartoe? Ja, zegt Robbie, dat is voor mijn paard. Want de whisky hou ik zelf.

Ja, ik vergeleek ze wel eens met Lady Antebellum. Die komt toch gewoon helemaal uit Nederland. De formatie Escape met Rebecca. Ja, en Timmer Aardig aan de weg. Dit was hun eerste single, What Lies Beneath. En ja, hun volgende single is net als het album heet, Head Over Heels. En ja, wordt zelfs op de nationale of op de publieke zenders gedraaid. Nou, we zitten 5 minuutjes voor de klok van 11. Dus we hebben het allemaal net gered. En ja, Robbie die zegt van, zou je nog een afsluitertje willen draaien? Zoals je dat meestal doet. Maar mag ik die dan voor vanavond een keertje uitkiezen? Met, ja, als keuze de River Zydeco Band met Let's Say Goodbye. Nee, dat kan niet hoor.

Ja, de Riverside Deco Band met Let's Say Goodbye. En die tijd hebben we gearriveerd. En ik heb voor de verandering ook maar eens even een andere eindtune gepakt. En het is niet hun eigen lied, maar ik weet eigenlijk niet wie de normale uitvoerende is. Niet in ieder geval de Shadows volgens mij. Maar goed, dat maakt verder niet uit. De Dixie Aces die speelde ook veel instrumentale nummers. En natuurlijk ook heel veel covers. Hier is de theme voor de Young Lovers.

Ja, ja, nee, het is wel van de Shadows, van de origine. Maar goed, met deze klanken zijn we aan het einde gekomen van alweer een leuke jukebox. Aan de reacties te merken hebben er een hoop mensen vanavond weer lekker kunnen genieten. Dus dat geeft mij ook weer de nodige kracht om ermee door te gaan natuurlijk. Mocht u wat te melden hebben, kunt u dat natuurlijk in ons gastenboek kwijt. En of via onze e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Morgenavond vanaf 7 uur hebben we weer een verzoekplatenprogramma. Programma Rijnlands Country Time. Dan is uw gast hier DJ John. Dinsdagavond hebben we niks, want onze DJ Hans Bullet is lekker een paar weekjes op vakantie. Die is er in augustus weer. En woensdag natuurlijk van 8 tot 10 uur het programma Crossroads. En donderdag moet ik er dan weer zijn met een nieuwe Moonlight. Voor zover zeg ik, voor straks of voor zometeen een welterusten, een fijne werkweek of fijne dagen wat u anders zou gaan doen als dat u geen werk heeft. En ik hoop u aankomende donderdag weer te mogen begroeten. Ik zeg dag hoor.